Yeah, that seems.

Amen.

thinks it is so that everybody talks about the same object.

that's the end for me, Liz.

Dit was Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zondag 15 november bracht pianoduo Post en Mulder de première van een werk van de al enige tijd in Nederland wonende Amerikaanse componist Nat McGowan. Lith, A Mausoleum of Redshifted Endeavor, is voor twee piano's en een vocaliste, of als u wilt, een schreeuw lelijk. U hoort in een gastrol de stem van Steffi Buttrich, begeleid door Nora Mulder en Pauline Post op piano. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts. De opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit was Lith, a Mausoleum of Redshifted Endeavor van Ned McGowan, uitgevoerd door Steffi Butrich Stem en pianoduo Post en Mulder. Vorige maand kon u in dit programma al luisteren naar Composition No. 322, tussen haakjes plus 139, van Anthony Braxton, zoals het werd uitgevoerd in een concert van Apartment House. Vandaag de rest van dat concert. Het Engelse trio Apartment House, aangevuld met rietblazer Frank Kratowski, speelt achtereenvolgens Composition No. 50 van Anthony Braxton, Quartet 2TLG van Frank Kratowski en Exercise 3 and 18 van Christian Wolf. U hoort vanuit muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch Apartment House. En ze bestaan uit Anton Lukosevice, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano en Frank Kratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogol.

Dit was Eben Gabran van Rachid Al-Boukaïl, uitgevoerd door Vocaal Lab Nederland en Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. De opname is voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zaterdag 14 november ging in de kleine zaal van de Verkadefabriek Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani in première. Reizen is nog nooit zo eenvoudig geweest. De snelheid waarmee we ons van A naar B verplaatsen via de modernste middelen is ontzagwekkend. De reiziger is als een stil leven in tijd en ruimte, een tijdelijke bewoner van een tussenruimte tussen vertrek en aankomstplaats. In zijn Dromomania, A Still Life, verklankt componist Marco Ciciliani dit gevoel van snelheid en tijdloosheid. Een compositie voor twee piano's, elektronica, licht en laser. Moritz Eggert en Sonsoles Alonso spelen piano. Marco Ciciliani doet de live elektronica. Deze opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dat was Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliano, uitgevoerd door Moritz Eggert en Sonsoles Alonso piano. Tot slot van deze laatste concertzender live uitzending met opnames van het Festival November Music Editie 2009 kunt u luisteren naar een groot deel van Shifting Currents, een performance van Bill Thompson. En op basis van in 's Hertogenbosch opgenomen elektromagnetische signalen improviseert Thompson samen met gitarist Keith Rowe en analoge synthesizer-specialist Rick Reed in het voormalig Huis van Bewaring. De opname is gemaakt door Bart van Dongen. Luister naar Shifting Currents.

2010 was Signac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Guggenhoff Stomp van Luc Houtkamp.

Dit was de wereldpremière van Subtilo Sera van Joost Pork, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in de hervormde kerk, werd voor de concertzender opgenomen door Kees Sterrenburg. Nieuw tijdens November Music 2.

Dit was Googlet Stomp, een elektronisch werk van Luc Houtkamp, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar de wereldpremière van Traces, een requiem voor deze en gene, van André Arends. Verstrikt in je eigen geest, wanhopig op zoek naar betekenis. De dood van een naaste kan als een katalysator werken. In zijn nieuwe oratorium graaft André Arends diep naar de essentie van het leven. In grootschalige muziekwerken als Voices en Nightwalking roerde Arends al prangende levenskwesties aan. In zijn requiem komt een man net terug van de begrafenis van zijn vader en ziet zichzelf geconfronteerd met existentiële vragen. Er volgt een zoektocht in zijn eigen herinneringen. Luistert u naar Traces, Requiem voor deze en gene, van André Arends, uitgevoerd door een instrumentaal ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De solist is tenor Jeroen de Vaal.

Dat is die hele warme zomer van 2003. Dat was sowieso, dat was bloed heet. Die hele zomer. Ik kan zoveel details daarvan herinneren. Omdat er zoiets extreems gebeurt, of zoiets intens, dat je heel veel, gewoon heel scherp, je herinnert. Althans, ik. Maar mijn broer, ja, dus, ja, dat is heel raar. Dat is eigenlijk. Je komt er zelf ook helemaal niet goed bij wat er nou eigenlijk dan gebeurt. Behalve dat je alles wel meemaakt. Maar niet in een soort verdoving. Juist heel erg alert. Dat vind ik gek aan. Op een gegeven moment dat ik dacht, ik kan gewoon alle dingetjes, alle details kan ik gewoon bij elkaar halen. En weet ik nog, oh, toen was dat, hoe dat eruit zag. Dat weet ik dus ook nog, dat mijn vader nam de telefoon op en die maakte zo'n gebaar. Dat het afgelopen was. En, dus ik weet nog precies.

0: ben ongeveer, nou denk dat het misschien 2 uur voordat hij is gestorven, ben ik daar geweest. Maar toen was eigenlijk vrij snel daarna werd er al gedaan dat het afgelopen was. 10 augustus. Zondag.
1: Hier sta ik naamloos en naakt, uit mijn handen gevallen. Alles wat ik dacht

Dus niet.

een vriend me roept, dan draai ik me niet om.

over afscheid nemen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe je dat dan moet doen. Want, ja, ik vond het zo'n bizar gegeven. Nee, daar, dus zo noemen mensen het natuurlijk, afscheid nemen. Maar hoe neem je nou afscheid? Ja. En je doet het natuurlijk wel, want je laat het zien. En hij ook, je laat het, je merkt het wel, dat je het specifiek natuurlijk wil duidelijk maken van dat, ja, hoe belangrijk iemand voor je is, of dat je van iemand houdt of zo. Dat, misschien is dat wel dan dat afscheid nemen, maar ik heb in ieder geval niet dat je zegt, nou, dag. Maar ja. Afscheid nemen.

kleine dingen, weet je wel, hele precieze dingen eigenlijk. Onder bed stond, van laken half, of in het hele dag, of was warm, dus,

idee in wat mij betreft in die dag. Dus dan zeg maar tot wij daar weggingen. Dat hij toen nog leefde. En eigenlijk vanaf het moment dat hij was overleden, weet ik al, was dezelfde dag. Opeens iets, dan is er iets veranderd in de wereld.

denk ik, nou, ja, ergens denk ik dan dat ik hem daarmee nog laat bestaan. Ik denk dat dat het is. Dus het is niet zo van, dan ga ik denken aan vroeger of zo. Ik denk eigenlijk nooit aan vroeger in die zin. Ik denk nooit aan, oh, toen deden we dit en toen deden we dat. Ik denk, als ik aan Arnoud denk, dan denk ik nog eens gewoon echt dat ik denk, Arnoud denk ik dan. Dus dat is het ook.

0: wat het ook is. Hij is er wel geweest, zeg maar. Dat geeft bijna een soort. Maar maakt het wel iemand heel levend als je een naam gewoon alleen denkt of zegt.
1: Zacht, lieve moeder. Ze wilde nog zo.

Dit was tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Traces, Requiem voor deze en gene van André Arends, uitgevoerd door Jeroen de Vaal, tenor, en Ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De opname werd op 14 november in de Orangerie te 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. Volgende maand, op 17 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Klang en Electronic Hammer. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

U luistert naar het programma van de Concertzender, rechtstreeks vanuit het gebouw Music Q in Amsterdam. En we gaan verder met het Concertzender live programma en het tweede van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. En dat was dus vorig jaar. En wel van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vorige maand tot en met november 2011, dit jaar dus ongeveer 24 uur live opnames uit van dit festival. En omdat we vandaag niet veel tijd hebben, vallen we meteen maar met de deur in huis. U hoort de Electronic Hammer tijdens een concert op 11 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Dit is als eerste Deus Ex Machina, or How to Exercise a Phantom Limb van Jean-Philippe Walter. En daarna de wereldpremière van Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides.

es nicht den Wens zu verstehen, weil ich so frisch. Thank you.

Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Fox van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. Uitgevoerd door de componisten en twee solisten van Vocaal Lab Nederland. De opnamen werden op 13 november in de Hervormde Kerk in Den Bosch gemaakt voor de Concertzender door Kees Sterrenburg. Volgende maand gaat de Concertzender live gewoon verder met live opnames van November Muse editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag. En wederom Vocaal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam. Met het programma Concertzender Live. De derde van 12 maandelijkse programma's met live opnames. Gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vond dit jaar plaats van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden al vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. En we beginnen vandaag met een compilatie van de 3 concerten die de talentvolle Taiwanese slagwerkster Yi Ping Yang gaf op zondag 14 november in de Picozaal van de Verkadefabriek. We beginnen met Linde voor vibrafoon en tape van de Argentijnse componist Daniel Alejandro Almada.

Dat was Linde van Daniel Alejandro Almada, uitgevoerd door Yiping Yang. Yiping Yang vervolgde haar concert met twee werken van de in Duitsland wonende slagwerkvirtuoos en componist Nebojša Jovan Živković. U hoort achtereenvolgens Pezzo da Concerto numero 1 voor solo snare drum uit 1987 en To the God of Rhythms voor djembe en stem uit 1994. Hier is weer de winnares van de Tromp Percussion 2006, Yiping Yang.

U hoorde To the God of Rhythms en daarvoor Pezzo da Concerto, werk van Nebojsa Jovanzivkovic, uitgevoerd door de slagwerkster uit Taiwan, Yiping Yang. Tijdens alle drie de concerten speelde Yiping Yang het werk All Facing Upwards van een van de twee centrale festivalcomponisten, Piet-Jan van Rossum. Hij componeerde dit werk voor snare drum, glockenspiel en stem in opdracht van de Tromp Biennale 2010. Een week later zouden alle halve finalisten van dit concours dit werk in Eindhoven verplicht uitvoeren. Nu hoort u de wereldpremière van All Facing Upwards door Yiping Yang.

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

spada tete u pakif gvie Die Dat is een limonmotief tutu. Very good, me being skermu. Zo end, zin voor end skermu. Rakt, baby. Rum, tutu. Zo end, zin skermu. Zo end, zin skermu. Rakt, baby. Rakt, busy. Fans, baba, tete, ooh, when city bitty fans. Rocketed, baba. Fans, baba, baru. Fans, baba, baru te. Fans, baba te. Baru teze. Fans, baba teze. Baru teze, ooh. From the start, teze, ooh. Baru teze, upa. From the baba teze, upa. Baru teze, upa. From the baba teze, upa. Baru teze, upa. From the baba teze, upa. Rocketed, baba. Fun, baba. Fence ba, barro. Fence babo, barrote. Fence babote, barroteze. Fence babote, barroteze oo. Firm father deze oo, barroteze upa. Firm father deze upa, barroteze upaga. Firm father deze upaga, parvese upaki. Firm father upaki, parvese upaki. Kvi.

rising 10 movements. It was 10 slow.

Dat was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, de Nederlandse première van Balthazar van Claudio Baroni, uitgevoerd door het Vocaal Lab Nederland, Slagwerk Den Haag en verteller Dawn Maasten. De opnames van allebei de concerten werden op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music 2010. Dan kunt u onder andere luisteren naar Ensemble Klang en muziek van Jonathan Harvey door pianist Ralph van Raat.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de vierde van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat pianist Ralf van Raat op donderdag 11 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden alleen pianowerken van de Amerikaanse componist Jonathan Harvey. Het concert werd zelfs afgesloten met een première, Run Before Lightning, voor fluit en piano. We beginnen met Four Images After Yeats uit 1969. In de eerste drie delen wordt de schoonheid van Yeats' gedichten kort gereflecteerd. Het lange, complexe laatste deel, Purgatory, behandelt Yeats' ideeën over leven en dood aan de hand van muziekcitaten van Bach, Mozart, Liszt, Schumann en Schoenberg. Luister naar Ralf van Raat met Four Images After Yeats.

U heeft geluisterd naar Four Images After Yeats van Jonathan Harvey. Het werd uitgevoerd door Ralf van Raad. We gaan verder met een blokje van drie kortere werken. Als eerste hoort u Hommage to Cage, à Chopin. Und Ligeti is ook daarbij. En het is een werk voor piano en tape uit 1998. Daarna het ultrakorte Haiku uit 1997. En tenslotte Tombeau de Messiaen voor piano en tape uit 1994. Luistert u naar deze Jonathan Harvey-composities, gespeeld door Ralf van Raad.

Dat was Tombeau de Messiaen voor piano en tape. Het werk is van Jonathan Harvey en het werd uitgevoerd door Ralph van Raat op piano. We gaan verder met nog twee werken van deze in 1939 geboren Amerikaanse componist. Achtereenvolgens hoort u Vert uit 2000, FF uit 1955 en FF staat voor Fortissimo. En in dit stuk speelt Harvey met de spectrale schittering van klankkleuren. Maar nu eerst Vert, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Pierre Boulez. Luister naar Ralph van Raat.

U hoort Ensemble Klang, dat bestaat uit Erik-Jan de Wit en Heiko Geerts, saxofoons, Saskia Langehoorn, piano, Joey Marijs, slagwerk, Piet Harden, gitaar en Tom Gelissen, elektronica. Dit is Totem voor Den Haag.

Totem voor Den Haag van Matt Wright werd uitgevoerd door Ensemble Klang. U luistert naar een concert van Ensemble Klang tijdens het festival November Music 2010. We gaan verder met de volgende wereldpremière. U hoort Sasha van de Belgische componist Frank Nuyts. Volgens de eigen woorden van Nuyts is Sasha een onderzoek naar het sensuele en het emotionele in de kunst binnen het paradigma van het 20e eeuwse modernisme. Nou, ik zou zeggen, luistert u naar Sasha door Ensemble Klang.

Dit was de première van Sascha van Frank Nuyts, uitgevoerd door Ensemble Klang. We besluiten dit programma met Waves 5 to 7 van Peter Adriaens. Dit werk uit 2008 maakt deel uit van een grotere cyclus getiteld Waves. In deze serie onderzoekt Adriaens harmonisch klankmateriaal met een speciale nadruk op micro-intervallen, stemmingen en octaafstapelingen. Luistert u naar Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaens, uitgevoerd door Ensemble Klang.

0: Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaans. U hoorde Ensemble Klang. De opnames van dit concert van Ensemble Klang werd op 14 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch gemaakt door Fred Momotenko. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 18 april, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Mee met Scanner. Maar ook op de pop- en wereldmuziekavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Bijvoorbeeld donderdag 24 maart, het concert van Anneke van Giersbergen met Tom Pintens en Krautse. En op vrijdag 25 maart aanstaande het concert van de Indian Corps.
1: Concours is live te volgen via liest.nl.

0: Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag kunt u luisteren naar het concert van Anneke van Giersbergen dat ze gaf op 13 november 2010 in Den Bosch. Voor dit eenmalige concert nam ze samen met Tom Pintens en Krause composities van dit gelegenheidstrio onder de loep. Een zogenaamde unplugged avontuurlijke coverpresentatie. Velen kennen van Giersbergen door haar successen met The Gathering. Momenteel zet ze haar carrière voort onder de naam Agua de Anique. Tom Pintens was tot voor kort de meestergitarist van het Belgische gezelschap Zita Zwoen. Momenteel is ook hij met een solocarrière bezig. Krause tenslotte is de meest recente upcoming lady binnen het alternatieve Dark Singer-Songwriter circuit. Het concert van dit drietal vond afgelopen november plaats in W2 in 's-Hertogenbosch. Op initiatief van Muzieklab Brabant en in het kader van November Music 2010 kunt u het komende uur luisteren naar Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause.
1: Mag ik jullie voorstellen aan Kraus?
2: Hallo!
1: En Tom Pintens. Mijn naam is Anneke Giersbergen en we gaan hele mooie liedjes voor jullie spelen.
2: Ja, whenever you're ready.
3: Ja.
2: Ja?

Dankjewel.

0: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Dankjewel, tot ziens. Tom Pintus en Kruis.
1: Anneke van Geersbergen.
2: Ja.
0: En de duivel.

Het afgelopen uur heeft u geluisterd naar een concert van Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in W2 in Den Bosch. En dit gebeurde in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens en de playlist verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. We hebben nog een paar minuten over en Tom Pintens, die u net hoorde, samen met Anneke van Giersbergen, beschikt over een bijzonder talent en speelde in een uitzonderlijk gezelschap, kunnen we nu nog even kort laten horen in het nummer 50 Years in Dope Chittery van Zita Swoon.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Vergeet niet om vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. .nl

U luistert naar de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Dit is Concertzender Live. Nummer 6 van 12 uitzendingen met live opname van zo'n beetje alle concerten die tijdens het festival November Music 2010 plaatsvonden. Op 13 november 2010 trad The Indian Core op in het concert No India in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. De bekende Noorse moderne jazzformatie The Core creëert samen met twee bekende Indiase muzici een knappe fusie van wereldse klanken en bezwerende improvisatie à la John Coltrane. The Core is op dit moment een van de bekendste nieuwe jazzbands in Noorwegen. Ze zijn geïnspireerd door saxofonisten zoals John Coltrane, Faroa Sanders, Archie Shepp. Ook het Scandinavian Quartet uit de 70er jaren van pianist Keith Jarrett, waarin ook de Noorse saxofonist Jan Kabarek meespeelt, is een bron van inspiratie geweest. Aangevuurd door saxofonist Johan Kulhamma en een gedreven ritmesectie weet The Core werelden te verenigen. De samenwerking met de Indiase muzikanten is gegroeid uit een concerttour van The Core in 2008 in India, Pakistan en Bangladesh. Zij vonden daar hun Indiase muzikale soulmates in de Indiase muzici Fateh Ali en Prasenjit Mitra. In dit concert hoort u de vier jazzmuzikanten uit Core. Jonas Kulhamma op saxofoon, Erlend Slettewol op piano, Steiner Raknes op contrabas en Espen Aalberg drums. En zij worden muzikaal bijgestaan door Fateh Ali op sitar en Prasenjit Mitra op tabla. De stem van de Noorse zangeres is Kirsti Ukke.

0: Ik sta niet op, maar zet de tv die naast me staat aan.
1: I turn on the TV, but...
0: Ik kijk niet. Maar luister.
1: But I don't look at it, I just listen.
0: Dan stap ik uit. Ik loop de trap af naar de keuken. Dan stap ik uit.

0: muy oscuro.
1: Ik douche en drink wat sap.
0: Me duché, tomé un jugo

0: Ik zet mijn mobiele telefoon af en leg hem in een laadje van de keukentafel.
1: Voorlopig zal ik hem daar laten.
0: Ik zeg de katten gedag.

0: Ik stap naar buiten, neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Ik stap nogmaals naar buiten en neem het rode pad recht achter mijn huis dat door de polders loopt. Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels. Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
1: Het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
2: Salgo de la casa. Tomo un pequeño caminito rojo que atraviesa los polders.

Dit was Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het werd uitgevoerd door Jennifer van der Hart en Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het tweede deel van dit concert bestond uit een samenwerking tussen Ensemble MAE en de Engelse klankkunstenaar Scanner, oftewel Robin Rimbaud. Ook dit door Scanner gecomponeerde werk, Nocturnal, beleeft zijn wereldpremière. In dit stuk voor ensemble en live elektronica en projectie begeleiden onstoffelijke stemmen de toehoorders door de nacht. In de compositie spelen nostalgie en herinnering een grote rol, met name hoe die de werkelijkheid en de verbeelding veranderen. Luister naar Nocturnal van Scanner, die zelf de live elektronica verzorgt. Dit is Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers.

0: U heeft geluisterd naar Nocturnal van Scanner, uitgevoerd door ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het einde van dit concert van het ensemble tijdens het festival November Music. De opname van dit concert werd voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. U luistert naar Concertzender Live. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens deze Cineac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag hebben we tijd voor een tweetal langere werken. Als eerste kunt u luisteren naar Varosha van Yannis Kyriakides. Het is een compositie uit 2010. Varosha is een grootschalige compositie die voortkomt uit een interactieve installatie, Disco Debris. Varosha verwijst naar een verlaten historische buitenwijk van Famagusta en dat is een plaats in Noord-Cyprus. Het is onbewoond en vervallen sinds de zomer van 1974. Toen werd het namelijk geëvacueerd tijdens een Turkse militaire inval. De uit Cyprus afkomstige Kyriakides was daar op 4-jarige leeftijd op vakantie en dat was dan tijdens die invasie. De dag van het bombardement, juli 1974, is zijn oudste herinnering. Luister 30 minuten naar Varosha van Yannis Kyriakides.
1: The hotel.

When? Business? Had suddenly? Halted.

asphalt and pavement. Streets.

The press racks.

Every week here.

Germinated.

Thank you.

In Concertzender Live heeft u geluisterd naar Varosha van Yannis Kyriakides. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze zevende Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2010 met wederom een elektronisch werk dat klonk tijdens Signac Sonore. Over Projection van Kees Tazelaar uit 2009 zegt de componist zelf het volgende. Voor Projection nam ik een van de oude testopnames van Project 1 als uitgangspunt. Ik besloot de quasi-instrumentale frases te gebruiken als input voor klanktransformaties met Kima. Vervolgens plaatste ik de getransformeerde resultaten onder het originele materiaal en verschoof de transformaties van iedere groep met klanken voor en achteruit in de tijd. Nou, en zo ontstond een soort van kanonisch netwerk met een maximum van 9 quadrofonische lagen. Voor deze uitzending maakte Tazelaar speciaal een stereomix van Projection.

Dit was Waltz from the Oven door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. Toen Erik Vloeimans voor het festival November Music 2010 een carte blanche werd aangeboden, hoefde hij niet lang na te denken. Een duet met de Amerikaanse toetsenist en componist Wayne Horvitz was een lang gekoesterde wens. Speciaal voor het festival staken deze twee muzikale grensgangers voor het eerst de koppen bij elkaar, hetgeen onder andere resulteerde in de volgende twee stukken. Guano van Erik Vloeimans en Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied.

Dit was Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. Wayne Horvitz is een zeer geliefd toetsenist binnen de New Yorkse improvisatiescene en bekend van bands als Zoni Mesh en John Zorn's legendarische avant-jazzgezelschap Naked City. We gaan nu luisteren naar twee composities van Wayne Horvitz. U hoort achtereenvolgens Love, Love, Love en Dizengoff's Fireflies. Live op het festival November Music 2010 zijn dit Erik Vloeimans en Wayne Horvitz.

Dit waren Love, Love, Love en de Zengers Fireflight van Wayne Horvitz door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. We besluiten dit concert met nogmaals een blok van twee stukken. U hoort eerst Rosemary's Baby van Krzysztof Komeda, gevolgd door In One Time and Another van Horvitz.

Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. One Time and Another van Wayne Horvitz, uitgevoerd door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. De opnames van dit concert werden op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op dinsdag 24 mei, gaat Concertzender Live verder met een live jazzopname van November Music editie 2010. En u kunt dan luisteren naar een groot deel van het project.

U luistert naar de Concertzender. U luistert naar Concertzender Live. Vandaag een opname van het festival November Music 2010. Een opname die we maakten in 's Hertogenbosch op 11 november. U hoort een concert van Matthew Herbert en Starfinski Orchestra.

Dan weet u al, dat met u hebben, u zijn de boven.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert dat Matthew Herbert samen met het Stravinsky Orchestra gaf op 11 november 2010. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens verwijs ik u naar de website www.concertzender.nl. We gaan verder met het concert van Richard Barrett en Stefan Prins. Zij worden ondersteund door het blazerskwartet SICK en het gitaarkwartet Zwerm.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Ga voor de volledige concertgegevens en de speellijst naar onze website. Vergeet ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Voor informatie www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

Dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. U kunt gaan luisteren naar het 11e van een 18-delige serie met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival. En we beginnen vandaag met het jaarlijks concert van FC Jongbloed en eindigen met een impressie van de Composers Club. En daartussen een elektronisch werk van de Signac Sonore van Jort Tamminga. Maar nu eerst FC Jongbloed. Elk jaar stelt slagwerker en dirigent Arnold Marijnissen een ensemble samen uit studenten en ex-studenten van het Fonteins Conservatorium in Tilburg. Dit jaar stonden louter werken van Nederlandse en in Nederland wonende componisten op het programma, waaronder van de twee composers in residence, Peter Adriaans en Piet Jan van Rossum. Als eerste hoort u Structure 8 uit 2005 van Peter Adriaans. Dit is uit Muziekcentrum De Toonzaal, FC Jongbloed, onder leiding van Arnold Marijnissen.

0: ik heb een vast patroon gemaakt waarin die steeds gewisseld worden. En in dit patroon wat ik heb gemaakt, het is namelijk, je hebt 3 pedalen links, 4 pedalen rechts. Door steeds links en rechts om en om 1 pedaal, 1 stand te verplaatsen. En ze gaan trouwens allebei in de andere richting. De ene gaat omlaag en de andere gaat omhoog. Krijg je dus een cyclus, omdat hij dus links 3 en rechts 4 pedalen heeft, komt er steeds een andere pedaalvolgorde uit. En na 73 wisselingen kom je weer uit bij de beginstand.
1: Nu heb jij dit stuk geschreven voor harp. Sorry. Was dat jouw eigen keuze of was dat een verzoek van November Music?
0: Dat was mijn eigen keuze. Het mocht alleen geen piano zijn. Ik denk dat dat met ruimte te maken heeft, dat een vleugel hier moeilijk te plaatsen is. Dat weet ik niet precies. In ieder geval, de vraag was om een solo stuk te schrijven. Voor maakt niet uit als het maar geen piano is. En een solo stuk schrijven vind ik persoonlijk best moeilijk. Want één instrument is maar één instrument.
1: Dus een harp heeft veel mogelijkheden.
0: Elk instrument heeft natuurlijk veel mogelijkheden. Maar voor een componist is een solo stuk heel confronterend.
1: Oh, waarom?
0: Omdat je dan... je hebt bijvoorbeeld qua klankkleuren heb je natuurlijk veel minder mogelijkheden dan wanneer je een combinatie aan instrumenten hebt. Dus je bent, ondanks dat natuurlijk elk instrument veel mogelijkheden heeft, dat is logisch. Anders zou het geen instrument zijn. Maar ben je toch relatief beperkt. Dus je bent heel erg aangewezen op de kern van je schrijfstijl.
1: Nu zei jij ooit, hoorde ik van Bert Palings, die nu hier niet aanwezig is, de organisator van dit festival, dat jij gezegd zou hebben, na 1945 is er nooit een goed stuk geschreven. Heb jij vandaag zelf een goed stuk geschreven?
0: Daar laat ik mij niet over uit. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen sowieso, maar van de andere kant ben ik niet zo erg snel tevreden over iets wat ik zelf doe. Dus ja, dat weet ik niet.
1: En waar sloeg het op dat na 1945 geen goed stuk meer is geschreven?
0: Ik weet niet of ik dat heb gezegd hoor, maar want dat vind ik namelijk ook niet hoor. Want er zijn een heleboel stukken die mij heel dierbaar zijn na die tijd. Maar de kern van het verhaal is een beetje dat ik ook pianist ben en dat ik als uitvoerend muzikus tijdens mijn studietijd me veel toch wel heb toegelegd. In ieder geval ten opzichte van andere pianostudenten heb ik me relatief veel bezig gehouden met nieuwe repertoire. Maar dat de belangstelling bij mij daarvoor erg is afgenomen. Dat ik te veel onzin ertussen vind. En geen zin meer heb om dat allemaal in te gaan studeren.
1: En de onzin zit hem waarin?
0: In het speelplezier wat ik eraan beleef. En de praktische uitvoerbaarheid op een podium. Als ik een stuk op een podium moet presenteren, merk ik dat het prettiger is om een stuk van Brahms te spelen dan om heel veel moderne stukken te spelen die zijn vaak minder handig, vaak zelfs onhandig. Je hebt tegenwoordig te veel componisten, vind ik, die geen instrument spelen. En vaak nadrukkelijk onhandige muziek schrijven. En zich eigenlijk niet realiseren wat de consequentie daarvan is voor degene die het moet uitvoeren.
1: Denk je, zegt nadrukkelijk onhandige muziek schrijven, denk je dat ze het expres doen?
0: Ik denk dat ze het niet weten vaak. En dat is een probleem voor de uitvoerder. En omdat ik dat zelf dus heb gemerkt, dat ik er gewoon last van heb op het moment dat je een stuk moet uitvoeren wat niet handig is, wat niet prettig speelt, waar je je nooit echt in thuis voelt. Dan, ja, dat wil ik dus ook liever een ander niet proberen niet aan te doen in ieder geval.
1: Nu ben je dus inderdaad zelf pianist, maar ook dirigent. Je bent componist. In hoeverre beïnvloeden die uitvoerderskanten jouw eigen componeren?
0: Ik denk wel veel. Ja, dat, net om de reden die ik net zeg. Ik ben heel erg wel altijd bezig met hoe werkt het op een podium? Hoe is het voor een speler om dat te moeten doen? Kan dat? Is het handig? Kan hij zich prettig voelen met dit stuk? Dus ik probeer daar wel aan te denken. Ik denk wel dat dat zeker invloed heeft. Ja.
1: Heb je ook met Anton samengewerkt? Of misschien moet ik het Anton even vragen. Heeft hij aan jou dingen gevraagd?
2: Ja, zeker. Hij heeft, we hebben eerst een sessie gehad waarbij hij alle mogelijkheden van de harp heeft onderzocht. En ja, dat was wel heel leuk. Maar toen kwam hij met een schets aanzetten.
1: Onmogelijke dingen. Onhandige dingen.
2: Onhandige dingen, ja. Tenminste, ja, bijvoorbeeld, ja, hij wilde op een gegeven moment 2 strijkstokken in de weer. Maar gelukkig vond hij de klank te zacht. Dus dat heeft hij.
1: Jij deed expres heel zachtjes strijken.
2: Nee, ik deed niet expres. Maar dat heeft hij bijvoorbeeld uitgeschat.
1: En als we het even aanhaken bij wat Anton zegt, hij als pianist merkt of ook als dirigent dat stukken eigenlijk niet zo goed zijn geschreven voor het instrument. Wat doen componisten bij de harp vaak fout?

0: de pedalen, dat is dus een lastig issue. Maar ja, vaak is het heel pianistisch, dus dan schrijft ze bijvoorbeeld 10 klanken, terwijl we met maar 8 vingers spelen. Of ja, afstanden die onmogelijk zijn.
1: Te groot zijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: En één laatste vraag nog aan jou. Jij bent de zoon van een componist en van 2 pianisten. Componist zit ook hier, Joost Spork. Ook hier op het festival uitgevoerd. Is dat nou een voor- of een nadeel? Oh ja, dan moeten we even weg.
2: Ja, dat is een vraag die ik mezelf al vaak heb gesteld. Ik denk het grote voordeel is dat ik vanaf mijn geboorte al heel veel bagage heb meegekregen. Heel veel heb meegemaakt, stukken van mijn vader heb gehoord toen ik al heel klein was. Ik weet niet of er een nadeel is, maar...
1: Misschien kijkt hij altijd met je mee, zegt hij, nou die noot klopt helemaal niet, vind ik niks aan.
2: Nee, daar ben ik denk ik ook te eigenwijs voor, maar... Dat doen we eigenlijk al lang niet meer, dat we met elkaars muziek bemoeien, nee.
1: Oké, dankjewel Anton Spork. We gaan opnieuw luisteren naar Pedalplay van Anton Spork, gespeeld door Anton Sieg.

0: stuk om dat te gebruiken, terwijl dat in dit stuk, je spreekt over effecten, terwijl dat ik persoonlijk meer denk in termen van klankkleuren. Dus dat is gewoon één mogelijke klankkleur om een compositie mee te maken.
1: Nog één laatste vraag. Wat is voor jou persoonlijk een goede compositie?
2: Goed.
1: 3 uur later. Oké, ik snap het.
2: Nee, als ik daar heel kort over moet zijn, dan is dat een compositie die, als hij gespeeld is, je als luisteraar het gevoel geeft dat je iets hebt meegemaakt. Dat iets kan zijn ergernis, dat kan net zo goed... Je kan daar opgewonden van raken, je kan daar... mijn moeder heeft mij al meerdere malen bijna... Of is mij al meerdere malen bijna in het haar gevlogen na concerten, omdat ze zeer... mijn moeder is veel visueler ingesteld bijvoorbeeld, en dan spreekt ze over dat ze allerlei oorlogen en apocalypsen ziet en zo. Ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ja, dat zijn misschien niet per se de gevoelens die zij op dat moment wil hebben. Maar het zijn wel gevoelens en je hebt wel het gevoel dat je iets hebt meegemaakt. En voor mij is kunst... ik vind het heel belangrijk dat een kunstenaar bij een spectator, een luisteraar of iemand die voor een schilderij staat of wat dan ook, iets losmaakt wat dat hij in het dagelijkse leven misschien niet ervaart. En dus dat vind ik essentieel.
1: Oké, dankjewel Stefan Prins. We gaan nog één keer luisteren naar Pieter Martijnsens in En Suite van Stefan Prins.

Dat was tot slot van deze 11e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De Composers Club, die dit jaar werd gepresenteerd door Thea Derks. De opnames werden gemaakt door Fred Momotenko. Het programma werd voor u samengesteld voor de concertzender door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 20 juni, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Interzone van Enno Poppe. Maar ook op de jazzavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Volgende week dinsdag 24 mei naar het concert van Jeroen van Vliet.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het 12e van maar liefst 18 programma's met live opnamen die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten waarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Op vrijdagavond 12 november vond er een speciaal concert plaats in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Op uitnodiging van November Music heeft de Tilburgse pianist Jeroen van Vliet een nieuw internationaal ensemble samengesteld. Jazz op het scherpst van de snede, muziek die over grenzen heen kijkt, maar daarbij nooit de klankschoonheid uit het oog verliest. Voor zijn project Cycle brengt Jeroen van Vliet de werelden van akoestische en elektronische effecten samen in een monsterverbond dat hij smeet met de creatieve jazzmuzici Irwin Van op de Noorsax en elektronica en de in New York zeer actieve Jacob Bro op gitaar en elektronica. Als nooit tevoren speelde dit trio met klankkleuren en muzikale energie, heldere melodielijnen en een hypnotiserende, bijna minimal music-achtige stapeling van patronen zorgen voor een zeer eigen klankbeeld. Luister een klein uur naar de 4 van 5 op improvisaties onder de titel Cycle. Dit zijn Jeroen van Vliet, Irwin Van en Jacob Bro.